0: erkennen dat deze regionale verschillen binnen de gemeenschap op economisch, politiek en ook menselijk vlak niet wenselijk zijn. Vooral als we een geïntegreerd Europa en een economische en monetaire unie willen opbouwen.
1: Een unie economische en monetaire.
2: De oplossing was om middelen op Europees niveau te bundelen en ze te investeren waar ze het grootste verschil konden maken. Dit staat tegenwoordig bekend als het cohesiebeleid van de EU. Het is een manier om de ongelijkheid tussen regio's te verkleinen, zodat mensen overal dezelfde kansen hebben.
0: Het cohesiebeleid omvat vier belangrijke financieringsprogramma's. Een van deze programma's is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat zich richt op steden en regio's. Het helpt ze te investeren in betere infrastructuur, modern openbaar vervoer en digitale innovatie. Dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben steden als Essen in Duitsland en Łódź in Polen voormalige industriegebieden omgevormd tot culturele districten en openbare ruimte nieuw leven ingeblazen. Een ander belangrijk programma is het Europees Sociaal Fonds Plus. Het richt zich op mensen en ondersteunt opleidingen, werkgelegenheidsprogramma's en gemeenschapsprojecten. Dankzij dit fonds hebben steden als Brussel in België en Coimbra in Portugal opleidingsprogramma's op maat ontwikkeld voor mensen met een handicap en hebben ze de zorgdiensten voor ouderen verbeterd.
2: Naast het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en het Europees Sociaal Fonds Plus is er ook het Cohesiefonds. Het ondersteunt grootschalige infrastructuurprojecten in minder welvarende EU-landen. Het Cohesiefonds biedt financiering voor projecten op het gebied van vervoersinfrastructuur en het milieu, zoals spoorlijnen en schonere watersystemen, die ten goede komen aan steden. Tot slot is er ook het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Dit programma ondersteunt de doelstellingen van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, door regio's te helpen die het zwaarste door de groene transitie worden getroffen. Zo helpt het fonds gemeenschappen in Asturië, Spanje en West-Macedonië in Griekenland af te stappen van steenkool- en koolstofintensieve industrieën. De vier fondsen die we hebben besproken ondersteunen dus respectievelijk lokale ontwikkelingen, vaardigheden en banen, belangrijke infrastructuur en de groene transitie.
0: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van het cohesiebeleid. Samen met de Europese Commissie en de Raad bepaalt het parlement de regels die gelden voor EU-fondsen. Daarnaast keurt het parlement het deel van de EU-begroting goed dat bestemd is voor het cohesiebeleid. Het roept de Commissie en de EU-landen er ook toe op lokale en regionale overheden krachtig te ondersteunen, omdat zij een sleutelrol spelen in het besluitvormingsproces van de EU. In 2025 opende de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de Europese Week van Regio's en Steden, het vlaggenschip-evenement van de EU voor het cohesiebeleid. Ze zei daarbij het volgende.
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Het cohesiebeleid is een kernonderdeel van deze missie en een van de meest opmerkelijke voorbeelden van wat onze Unie heeft bereikt. Een levende uitdaging van Europese eenheid en solidariteit. Het laat in de praktijk zien hoe Europa samenkomt om ervoor te zorgen dat elke regio en elke burger de voordelen van duurzame groei en sociale vooruitgang kan benutten. Elk gerenoveerd schoolgebouw, elk nieuw digitaal knooppunt en elk project voor schone energie dat met EU-middelen wordt mede gefinancierd, is het tastbare bewijs dat de Europese Unie echt een verschil maakt in het leven van mensen.
3: In people's lives.
0: Maar hoe krijgt een stad toegang tot EU-financiering? Het proces begint meestal op lokaal niveau. Lokale overheden stellen een probleem of een kans op financiering vast, zoals werkloosheid onder jongeren, stijgende energiekosten in openbare gebouwen of een achtergebleven wijk. Vervolgens selecteren ze het meest geschikte EU-programma en ontwikkelen ze een gedetailleerd projectplan. Daarin wordt uiteengezet wat ze willen doen, wie er baat bij zal hebben, hoe lang het zal duren en welke invloed het moet hebben op het leven van mensen. De projecten worden dan op nationaal of regionaal niveau beoordeeld. Als ze worden goedgekeurd, krijgen steden financiering en hebben ze doorgaans meerdere jaren de tijd om hun plannen waar te maken.
2: Het centrale idee is simpel. Als steden toegang hebben tot de juiste middelen, zijn ze beter toegerust om groenere, eerlijke en veerkrachtige plaatsen te worden. Voor studenten kan dit leiden tot beter openbaar vervoer naar de campus, gerenoveerde scholen en nieuwe opleidingsmogelijkheden die hen kunnen helpen bij het vinden van hun eerste baan. Neem dus even de tijd om rond te kijken als je de volgende keer op een nieuwe bus stapt of door een vernieuwde openbare ruimte loopt. Misschien zie je wel een EU-vlag met de woorden mede gefinancierd door de Europese Unie erop. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het rolerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten.
Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van de rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen

0: Хората и природата в Европа все повече изпитват недостиг на вода, причинен от десетилетия лошо управление на водите и влошаване на сладководните екосистеми. Реките и влажните зони изсъхват, а извличането на подземни води става с неустойчиви темпове. Ако температурите продължат да се покачват в резултат на изменението на климата, можем да очакваме водните ресурси в Европа да намалеят допълнително. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст разглеждаме предложенията на Европейския съюз за обща политика за водите. На голяма част от територията на Европейския съюз хората изпитват затруднения с водоснабдяването. Според Европейската агенция за околна среда, през 2022 година недостиг от вода е изпитвало 34% от населението на Европейския съюз, като засегната от безводие е била 40% от сухоземната му площ. Южноевропейски държави като Кипър, Гърция, Италия, Малта, Португалия и Испания особено много страдат от недостига на вода. Кризата обаче се разпространява и на север, като засяга райони, които преди се смятаха за подсигурени с вода. Причините за това са многобройни. Сред тях можем да откроим следните: прекомерното изличане на вода за нуждите на селското стопанство, замърсяването, остарялата инфраструктура и все по-осезаемите последици от изменението на климата, което води до по-чести и по-тежки суши. Според неотдавнашен доклад на Европейската агенция за околна среда, само около една трета от повърхностните води в Европа са в добро състояние, като селското стопанство и производството на електроенергия от въглища са основни източници на замърсяване. Икономическите последици от недостига на вода са сериозни. Европейската централна банка предупреждава, че сушата може да намали икономическото производство в еврозоната с близо 15%, засягайки отрасли като селското стопанство, промишлеността и енергетиката. В отговор на задълбочаващата се криза, Европейската комисия въведе редица мерки. Основата на европейската политика в областта на водите е рамковата директива за водите, която беше одобрена през 2000-та година. Директивата изисква водните ресурси да се опазват и да се използват разумно. За тази цел държавите членки трябва да прилагат планове за управление на речните басейни, а в уязвимите райони – планове за управление на сушата. Сред останалите мерки са разпоредби за насърчаване на повторното използване на водата в селското стопанство и за поправяне на течовете във водопроводните мрежи. Необходими са обаче още по-решителни действия за справяне с проблемите във водоснабдяването. В неотдавнашен доклад Европейската агенция за околна среда даде няколко спешни препоръки, сред които по-строго прилагане на действащите директиви, сериозни промени в селскостопанските практики, намаляване на замърсяването и възстановяване на екосистемите. Недостигът на вода и сушите също са сред приоритетите на Европейския зелен пакт и са обект на няколко основни европейски стратегии в областта на климата. Европейският съюз също така предоставя финансова подкрепа на държавите членки и на други органи за справяне с недостига на вода и с сушите. Така, например, повече от 300 проекта са получили европейско финансиране за научни изследвания и иновации чрез програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Европейският парламент играе решаваща роля за разумното управление на водите. Евродепутатите се изказаха категорично относно необходимостта от генерални стратегии за борба с недостига на вода. Те призовават за увеличаване на инвестициите във водна инфраструктура, по-строго прилагане на разпоредбите в областта на околната среда и насърчаване на природосъобразни решения, като възстановяване на влажните зони. В неотдавнашен доклад на парламента се подчертава значението на опазването на водните ресурси не само за общественото здраве и околната среда, но и за производството на енергия, за селското стопанство и продоволствената сигурност. Парламентът също така настоява за бързо приемане на регламента относно възстановяването на природата, който има за цел да възстанови увредените екосистеми, да подобри способността на почвата да задържа повече вода и да намали рисковете от наводнения. Евродепутатите също така призоваха за обвързващи цели за водна ефективност, които обхващат всички употреби на водата. Те подчертаха, че са необходими допълнителни европейски мерки за намаляване на замърсяването, причинено от химикали, фармацевтични продукти, устойчиви на антибиотици бактерии, пластмасови микрочастици, химически пестициди и торове. Тъй като много от реките и езерата в Европа се споделят от няколко държави, трансграничното управление на водите е от съществено значение. Подобряването на устойчивостта на нашите водни ресурси трябва да бъде общо европейско усилие, а инвестициите във водна инфраструктура и интелигентни системи за мониторинг са важни за проследяването на качеството и използването на водите в реално време. Ето защо при обсъждането на дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, евродепутатите предложиха да се създаде специален фонд за подобряване на устойчивостта на водните ресурси в най-застрашените от безводие райони. Преодоляването на водната криза изисква колективни действия. Публичните власти трябва да се грижат за устойчивото управление на водите и точното прилагане на действащите разпоредби, докато промишлеността трябва да инвестира в технологии за ефективно използване на водата и намаляване на замърсяването. Но и ние като граждани можем да си създадем навици за пестене на вода в нашето ежедневие и да подкрепяме инициативи, насочени към опазване на ценните водни ресурси. Европейският парламент продължава да полага усилия за опазването на водите, но промяната няма да настъпи без приноса на всеки един от нас. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: De Daphne Caruana Galizia prijs voor journalistiek 2024 werd toegekend aan Lost in Europe. Dat is een grensoverschrijdend journalistiek project zonder winstoogmerk, waarbij onderzoek werd gedaan naar een tragische en dringende kwestie, namelijk de verdwijning van duizenden niet begeleide migrantenkinderen in Europa.
2: Liberté d'expression.
3: Vrije meningsuiting.
4: Libertà d'expression.
5: Libertà d'expressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Uit dit onderzoek, dat door Lost in Europe werd geleid, is gebleken dat tussen 2021 en 2023 ruim 51.000 niet begeleide migrantenkinderen van de radar zijn verdwenen nadat ze in Europa waren aangekomen. Voor het onderzoek hebben mediaorganisaties uit Duitsland, Italië, Griekenland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk samengewerkt. Zo brachten ze een gebrek aan rapportage en gegevens over vermiste, niet begeleide kinderen aan het licht. De cijfers zijn verbijsterend. Sinds 2021 zijn er elke dag gemiddeld bijna 47 migrantenkinderen verdwenen. Lost in Europe verzamelde gegevens uit 31 landen en onthulde dat er van tienduizenden van hen geen spoor meer is. Helaas zijn vele van hen mogelijk het slachtoffer geworden van mensenhandel en moderne slavernij. Geesje van Haren, medeoprichtster van Lost in Europe, nam de prijs in ontvangst.
8: Lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor deze kinderen, maar toch verdwijnen ze en weten we niet eens hoeveel van hen vermist zijn. Kinderen die alleen door Europa reizen, zijn een nationale verantwoordelijkheid. Ze vallen onder de zorg van het land waar ze zich bevinden. Is het aanvaardbaar dat een kind onder je hoede verdwijnt?
1: Het is niet de eerste keer dat de onderzoeksjournalisten van Lost in Europe veel teweeg brengen. In 2021 melden ze al dat er tussen 2018 en 2020 meer dan 18.000 migrantenkinderen waren verdwenen. Nu hebben ze hun bevindingen verder uitgebreid en opnieuw de aandacht gevestigd op een crisis die de afgelopen jaren alleen maar grotere proporties heeft aangenomen. Hun werk is van essentieel belang. Het herinnert ons eraan dat journalistiek een middel is om ongemakkelijke waarheden aan het licht te brengen en verantwoording af te dwingen. Het onderzoek werd gesteund door verschillende publicatiepartners, waaronder De Standaard, KNAK en VRT uit België en Smallstream Media en NRC uit Nederland. Het was dankzij dit netwerk van onderzoeksjournalisten dat het verhaal een internationaal publiek kon bereiken. Elk jaar, op de dag van de moord op Daphne Caruana Galizia, reikt het Europees Parlement deze prijs uit om haar te eren. Tijdens de prijsuitreiking zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
3: This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize.
8: Dit is de vierde editie van de Daphne Caruana Galizia Prijs voor journalistiek. Hiermee laten we zien dat het parlement opkomt voor mediavrijheid, onafhankelijkheid en pluralisme als hoekstenen van de democratie. Deze prijs is er voor alle journalisten die elke dag hun leven en broodwinning riskeren om de waarheid te onthullen, waar die ook ligt of wie ze ermee ook tegen de schenen schoppen. Voor zij die zijn omgekomen en die worden bedreigd bij de uitvoering van hun werk.
1: De prijs werd in 2019 in het leven geroepen en vormt een erkenning van de onmisbare bijdrage die de journalistiek levert aan de bescherming van de Europese waarden en de verdediging van de democratie en de mensenrechten. Deelnemen is mogelijk voor journalisten die hun werk in de EU hebben gepubliceerd en de winnaar ontvangt €20.000 prijzengeld. Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Ze deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Midden oktober 2017 werd ze in de buurt van haar huis vermoord met een autobom. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Op 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren. waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Radko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Radko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20ste herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, de toenmalige Europese commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, bij de plenaire vergadering in Straatsburg:
9: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wir, es damals versäumten, alles te doen om die Opfer te schützen."
4: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
9: Die moralische verplichting op, die is niet te vergeten.
4: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
10: Cuando pensamos en el Parlamento Europeo, solemos imaginar a los diputados y diputadas votando en el hemiciclo. Sin embargo, estas votaciones solo tienen lugar una vez al mes, durante el pleno o sesión plenaria. ¿Pero en qué consisten estas sesiones y cómo funcionan? Cada mes, excepto en agosto, el Parlamento se reúne en sesión plenaria en Estrasburgo durante 4 días. Para cada una de estas sesiones se elabora un programa, conocido como orden del día. Con regularidad se organizan periodos parciales de sesiones adicionales, pero se celebran en Bruselas. Los plenos representan la culminación del trabajo legislativo realizado durante el año por los diputados y diputadas en el seno de las comisiones parlamentarias o de los grupos políticos. También es el momento en que los integrantes de la Eurocámara participan en el proceso de decisión de la Unión Europea y dan a conocer sus puntos de vista a la Comisión Europea y al Consejo. Los diputados también pueden formular preguntas a la Comisión y al Consejo en el llamado turno de preguntas. Durante el pleno, el Parlamento puede decidir pronunciarse sobre cualquier tema que considere importante. También puede pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta sobre un asunto que el Parlamento estime pertinente abordar. Además, los diputados y diputadas reciben regularmente en el hemiciclo a otras personalidades, como jefes de Estado, denunciantes o activistas. Pero la principal actividad de la sesión plenaria es debatir y votar. Los debates y votaciones se celebran sobre distintos tipos de textos según el tema y el procedimiento legislativo de que se trate. Un ejemplo son los informes parlamentarios sobre propuestas legislativas de la Comisión Europea. Por lo general, los textos se debaten primero en el Pleno. El tiempo de uso de la palabra es muy reducido y depende del número de diputados o diputadas que la hayan solicitado. A diferencia de las votaciones, que suelen ser breves, los debates pueden durar horas y hay muchas intervenciones. Es habitual que los diputados y diputadas utilicen su lengua materna. Los intérpretes se encargan de verter las palabras de los diputados simultáneamente a otras lenguas oficiales de la Unión.